Iemand schopt je. Oei, het is stil. Zot, clown, potsenmaker, zilver.

juist het land van Baas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Juist het land van Baas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Juist het land van Baas.

zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals.